dankje begrip. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot.

0: Een villa en een jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
1: Nou ja, Herman. Zit er midden in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
1: Ja, sorry, maar dat vind ik echt niet voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
1: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
0: Wij zijn het varken.
1: Wat ga je nou mee, zeg?

0: Bij Omroep Horst aan de Maas zijn we door verhalen verbonden. Bekijk al onze tv-items op YouTube. Hier bruist jouw regio. Elke dag opnieuw. Omroep Horst aan de Maas brengt nieuws en muziek voor alle plekken in de regio.
1: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessehorst.nl. Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessehorst.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen een WW-uitkering. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan meer kunnen vinden. In de buurt van een Amerikaanse luchtmachtbasis in Duitsland is een straaljager neergestort. Het gebeurde gistermiddag. De F-16 is volledig verwoest, meldt de luchtmachtbasis in Eifel. De piloot heeft zichzelf kunnen redden met behulp van de schietstoel en raakte licht gewond. Volgens Duitse media was de straaljager onderweg terug na een oefening. De oorzaak van de crash wordt nog onderzocht. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. Vlak voor de Nations League-wedstrijd van Nederland morgen zal een minuut stilte worden gehouden voor Bartina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze had borstkanker. Nederland speelt morgen in de Nations League tegen Duitsland. Ronald Koemans opvolger, Xavi Hernandez, maakt dan zijn debuut als bondscoach. Het weer bewolkt met kans op mist bij een graad of 9. Komende dag geregeld zon en maximaal 22 graden.
0: Hoi Imke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
3: Ja Peter, een mooi 70er jaren huis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
0: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook sloop- en eventueel metselwerk.
4: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.

0: luisteren voelt als thuiskomen bij Omroep Horst aan de Maas.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Zelfs voor ramen en deuren bent u bij ons aan het juiste adres. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten te onderzoeken. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afvalverwerker. Het pluswater werd gehaald uit een recreatieplas die is verontreinigd met PFAS en is grotendeels afgevoerd via het riool. Komende nacht wordt het vervuilde water weggepompt, meldt de gemeente Aalten, waar Dinxperlo onder valt. PFAS-stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar volgens de gemeente heeft de vervuiling van het water nu geen gevolgen voor inwoners. Een Amerikaanse straaljager is neergestort in Duitsland. De F-16 was gisteren na een oefening onderweg terug naar de Amerikaanse luchtmachtbasis in de Duitse Eifel, toen het om onbekende reden neerstortte. De piloot kon zichzelf redden met behulp van de schietstoel en raakte licht gewond. Het weer bewolkt met kans op mist bij een graad of 9. Straks overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en aardig.

0: programma gemist? Luister het terug op omroephorstandemaas.nl. Waar en wanneer je wilt.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. En de hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken. Maar volgens het planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen WW. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan meer kunnen vinden. De gegevens van 5.000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers in handen te hebben. Maandag zouden ze toegang hebben gekregen tot de systemen van de Veiligheidsdienst. De FBI zegt de berichten over de hack nog te onderzoeken. Groenlanders en Denen zijn opgelucht over het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. Toch zijn er nog steeds zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze dat moeten verhuizen. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik genomen. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. En op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is genomen, is de olieprijs weer iets gezakt. Eerder deze week zei Iran de Straat van Hormuz binnen een week te willen openen. Ook toen was de olieprijs gezakt. Het weer, hier en daar wat mist, bij een graad of 11. Overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.

Vroeg uit de veren? Welkom Noord-Limburg, dit is Op Tijd Op.

0: Omroep Horst aan de Maas. Jouw lokale zender voor nieuws, muziek en gezelligheid. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dat bedrag komt bovenop de

0: Een verhoging van €3 die eerder dit jaar werd ingevoerd. Dat bedrag wordt betaald door bedrijven, maar er is kans dat zij de verhoging doorberekenen aan de klant. Sinds de opkomst van Chinese webshops is het aantal losse pakketjes van buiten de EU enorm gegroeid. Door de hogere prijzen zijn bedoeld om de hoeveelheid pakketjes omlaag te brengen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. Dat bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente waar Dinxperlo onder valt meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt. Er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Het weer: in de loop van de dag steeds meer zon bij maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
2: Hoi Imke, ik hoorde dat je je keuken gaat vernieuwen.
3: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
2: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze hebben een showroom van circa 50 keukens. Ze verzorgen de demontage van je oude keuken en regelen eventueel installatiewerk voor een nieuwe. Ook voor wandtegels of een nieuwe keukenvloer kun je terecht. Alles wordt voor je geregeld.
4: Kortom, keuken renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
1: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers in handen te hebben. De FBI zegt de berichten over de hack nog te onderzoeken. Op een Amerikaanse luchtmachtbasis in Duitsland is een straaljager neergestort. Over de oorzaak is niets bekend. De F-16 is volledig verwoest, de piloot raakte licht gewond. Voorafgaand aan het Nations League-duel van Nederland tegen Duitsland morgen wordt een minuut stilte gehouden voor Martina Koeman. De vrouw van voormalig bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Het weer, vandaag geregeld zon en maximaal 22 graden.
1: Meer dan alleen de beste muziek. Omroep Horst aan de Maas.

minuten naar het droom gehad.

0: Blijf verbonden. Kijk, luister en reageer via Omroep Horst aan de Maas online.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Immigranten moeten sneller aan werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Taallessen en de inburgering moeten daaromheen worden georganiseerd, vindt de SER. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. De hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten te onderzoeken. De westkust van Mexico maakt zich op voor de komst van orkaan Polo. Scholen en havens in het kustgebied blijven dicht. De orkaan in de zwaarste categorie komt waarschijnlijk niet aan land. Volgens de Mexicaanse Weerdienst kan zware regenval wel overstromingen en aardverschuivingen veroorzaken. Groenlanders en Denen zijn opgelucht over het akkoord met de Verenigde Staten. Correspondent Rudy Bauma ligt toe wat er in het akkoord staat.
3: Er staat in dat Amerikaanse bases mogen worden gebouwd op Groenland. En ook een Golden Dome, een raketschild, zeg maar. De Deense premier met de Verenigde, die bakte ook echt zoete broodjes met Trump. Die noemde Amerika een goede bondgenoot en zo. Dus de lucht lijkt geklaard. En er staat ook in het verdrag dat als Groenland ooit onafhankelijk zou worden, ze lid moeten blijven van de NAVO.
2: Het dreigement van Trump om Groenland in te nemen is met het akkoord van tafel. Toch zijn er zorgen onder inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen. Ze zijn bang dat ze moeten verhuizen. Het weer. Later op de dag is er steeds meer zon. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden is er kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor al uw onderhoud, APK en occasions, Autofirst John Wijs.
5: Sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.

0: daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Op zoek naar gereedschap en elektra? Wij helpen u graag. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.

0: Afgelopen nacht was er een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Bij weinig wind is de temperatuur gedaald naar zo'n 7, lokaal 8 graden als minimum. Ook is officieel de astronomische herfst begonnen. En dat was afgelopen nacht om 5 minuten over 2. Vanmorgen zijn de wolkenvelden afgewisseld door opklaringen. Het blijft droog. En ook vanmiddag zijn er zonnige perioden afgewisseld door wolkenvelden of stapelwolken. Maar tot een bui komt het niet. En bij een zwakke zuidenwind wordt het vanmiddag maximaal zo'n 22 graden.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Immigranten moeten sneller aan werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Door het verkorten van de WW-uitkering worden 8000 banen vervuld, dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen sneller gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. De westkust van Mexico maakt zich op voor de komst van orkaan Polo. Scholen en havens in het kustgebied blijven dicht. De orkaan in de zwaarste categorie komt waarschijnlijk niet aan land. Het weer, later op de dag aardig wat zon. Het wordt maximaal 22 graden.

Praat mee, kijk mee en luister via omroephorstaandemaas.nl. Omroephorstaandemaas.nl en onze socials.

0: Heeft u tips voor onze nieuwsredactie of wilt u reageren op onze uitzendingen? Mail ons dan via redactie@omroephorst-aan-de-maas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Venezolaanse interimleider Rodriguez heeft in New York een ontmoeting gehad met president Trump. Ze spraken elkaar voor het eerst sinds de Amerikaanse inval in Venezuela begin dit jaar. Volgens Rodriguez ging het gesprek over het verbeteren van de relatie tussen de landen. De VS ontvoerde president Maduro en in zijn plaats nam vertrouweling Rodriguez het roer over. Oppositieleider Machado verblijft nog altijd in ballingschap. Zij heeft de afgelopen dagen meerdere pogingen gedaan om terug te keren naar Venezuela. Dat is niet gelukt. Voor zover bekend hebben Rodriguez en Trump daar niet over gesproken. Door het verkorten van de WW-uitkering worden 8000 banen vervuld. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. Asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners moeten sneller aan het werk worden geholpen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad aan het ministerie van Sociale Zaken. Economieredacteur Ruben Egh licht het advies van de SER toe.
2: Nou, de SER zegt, luister, wat er gebeurt als je in Nederland komt, zet vanaf moment 1 werk centraal. Kijk bijvoorbeeld naar aankomst, naar wat iemand kan en wat iemand zijn ambities zijn. En ga dan zo organiseren dat taallessen ook heel makkelijk om werk heen gepland kunnen worden.
1: Nu werken veel immigranten onder hun opleidingsniveau of duurt het lang voordat ze aan de slag kunnen. Ook moeten nieuwkomers tijdens hun asielaanvraag vaak verhuizen. In het Gelderse Dnixperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die verontreinigd is met de chemische stoffen. Het bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente Aalten meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt. Er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Het weer in de loop van de dag steeds meer zon, maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Service monteur van Expert.
4: Oh, hallo.
5: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
3: Zo, klaar is Kees.
4: Oh, dat was snel.
6: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten.

0: dat is al een genot.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.

0: Lei Spreeuwenberg.
1: Afgelopen nacht was er een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Bij weinig wind is de temperatuur gedaald naar zo'n 7, lokaal 8 graden als minimum. Ook is officieel de astronomische herfst begonnen. En dat was afgelopen nacht om 5 minuten over 2. Vanmorgen zijn de wolkenvelden afgewisseld door opklaringen. Het blijft droog. En ook vanmiddag zijn er zonnige perioden afgewisseld door wolkenvelden of stapelwolken. Maar tot een bui komt het niet. En bij een zwakke zuidenwind wordt het vanmiddag maximaal zo'n 22 graden.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Immigranten moeten sneller aan het werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Een Amerikaanse straaljager is neergestort in Duitsland. De F-16 was na een oefening onderweg terug naar de luchtmachtbasis in de Eifel. De piloot kon zichzelf redden met behulp van de schietstoel. De olieprijs is weer iets gezakt. Het komt doordat een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië weer is hersteld. De pijp raakte 2 weken geleden beschadigd door een droneaanval. Het weer, in de loop van de dag steeds meer zon, maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer.

0: Tip de redactie en mail jouw nieuws naar redactie@omroephorstaandemaas.nl. Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
1: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
0: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
1: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
0: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
1: Duur?
0: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
2: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Het is bedoeld om leerlingen te helpen spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan school of een stage. Immigranten moeten sneller aan het werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Maar door de manier hoe de asielopvang is ingericht, gebeurt dat vaak niet, zegt economieredacteur Ruben Egh.
4: Mensen moeten ontzettend veel wachten, heel vaak verhuizen en dan ook nog eens tussendoor verplicht gaan inburgeren. Nou ja, en dan krijg je van die verplichtingen zoals er zijn overdag taallessen en die zijn dan ook niet eens in de buurt. Ja, zegt een werkgever, dat kan ik allemaal lastig inplannen. Ja, zo kom je natuurlijk niet aan een baan.
3: De politie in Zuid-Afrika houdt een klopjacht op de daders van een schietpartij. Gisteren werden in een huis in de stad Durban 11 mensen doodgeschoten. 3 raakten zwaar gewond. Ook werd er brand gesticht. Het motief van de schietpartij is onbekend. De politie houdt onder meer rekening met bendegeweld. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers van medewerkers van de Amerikaanse politiedienst in handen te hebben. Volgens deze cyber-expert heeft 404 Media het gecheckt en is er daadwerkelijk informatie buitgemaakt.
5: 404 Media got a 5000 record sample from Shiny Hunters and ran the phone numbers through open source tools. They came back real. En some trace to the Department of Justice personnel, not just the FBI.
3: De FBI zegt de berichten over de hack te onderzoeken. Het weer, de dag begint droog met een matige zuidenwind. Vandaag wordt het 18 tot 22 graden. Vanuit het noordwesten volgen later op de dag buien. Dit was het NOS Journaal.
6: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel, allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
7: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur. Verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
8: Schrijven voor bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door Schrijnwerkers, Your Blueberry Plant Specialist, Horst en Severens Beveiliging, Meldersloop.

0: Seal en Crazy. Goedemorgen.
1: Dit is Schrijven voor Bedrijven met Peter Trinekens.
0: En zo begonnen we met de plaat uit de jaren 90 op deze woensdag. Lekker de week door mee te zagen op deze 23 september. Welkom bij Schrijven voor Bedrijven. Natuurlijk met de praatjes, de plaatjes en de vaste itempjes die je ongetwijfeld een beetje wel kent, hè, op de vaste tijdstippen.
1: Schrijven voor Bedrijven.
0: En de muziek van nu, dit is de nieuwe Somjeu.

0: Agda en de Munnik. En dat zou toch gemakkelijk zijn, hè? Als je dingen gewoon over kon doen in het leven. Dan leef ik gewoon nog één keer, zwijgde die. En Phil's Part 2 was van Sans Milieu hier in de ochtend.
1: Geschiedenis van de popmuziek.
0: Ja, ik wil het eventjes met je hebben over Griekse acts die de top 40 in Nederland halen. Formatie zangers, zangeressen uit Griekenland. Zo bijvoorbeeld de trio Hellenic Appetites, Child, Druyo Akropoulos, Yannis Markopoulos, Axis, Nana Mouskouri, Vangelis. Nou, en nadat Vangelis in 1995 nummer 1 hit scoorde met Conquest of Paradise, heeft er nooit meer een Griek in de top 40 gestaan. Dat is toch wel een heel opvallend feitje. Want in de jaren 60 en 70 was Griekenland, dankzij artiesten zoals Demis Roussos, Nana Mouskouri en La Danse de Zorba, een populair top 40 land. Je zou denken, Vicky Liandros ontbreekt. Nou, ze werd weliswaar geboren in Griekenland, maar verhuisde als jong meisje naar Duitsland. Ja, dus ze zingt ook liedjes in het Duits, in het Frans, in het Engels, zelfs in het Nederlands. Maar wordt niet onder de categorie Griekse artiesten gerangschikt, zullen we maar zeggen. Ja, dat is zeker wel eens, en die in de jaren 70 heel veel hitjes had. Dat is de man die ooit nog eens een keertje zat in de vliegtuig wat gekaapt werd. Dan hebben we het over Demis Roussos. Hier is hij met een van zijn successen uit 1972, My Reason.

Ja, inderdaad. Jadrock krijg je het al gratis bij The Move en The Night of Fear. 1980, nog een jaartal. Het hitsucces van de Detroit Spinners. Met deze medley gebaseerd op een liedje van de Four Seasons. Working My Way Back

0: Leven om te leven van Tij en Marij. Ja, en er stond ook een stukje in de krant laatst dat de jeugd, tenminste de jongere generatie, werkt om te leven. En de generatie die wat ouder is, die leefde om te werken. Ja, daar kwam het eigenlijk een beetje op neer. Maar genieten van het leven, dat moet altijd. We gaan naar het nieuws van 9:30.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Immigranten moeten sneller aan het werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Een Amerikaanse straaljager is neergestort in Duitsland. De F-16 was na een oefening onderweg terug naar de luchtmachtbasis in de Eifel. De piloot kon zichzelf redden met behulp van de schietstoel. De olieprijs is weer iets gezakt. Het komt doordat een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië weer is hersteld. De pijp raakte 2 weken geleden beschadigd door een droneaanval. Het weer, in de loop van de dag steeds meer zon, maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer.
2: Hier klinkt je dag. Elke ochtend van 9 tot 12. Nieuws, vrolijke muziek en het vertrouwde geluid.

Sister Sledge en We're Lost in Music. En Katie Sledge, een van de zusjes Sledge, is ooit getrouwd met een Nederlandse man. Die heeft ze leren kennen als cameraman toen ze in Nederland was voor opnames. Volgens mij van Topop.

Hartstikke belangrijk. Een beetje respect tonen voor iedereen. Aretha Franklin, 1967. Splinternieuwe muziek van onze oosterburen. Dit is Fidi Steinbeck.

0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal met 0,6% gegroeid. Dat is iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek vanuit ging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat hem dat vooral in de gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht gezien de omstandigheden in de wereld. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Het gaat om een proef die vanwege succes is verlengd. Vorig jaar deden 25 praktijkscholen mee. Dit jaar kunnen 140 scholen meedoen. Het geld is bedoeld om leerlingen te helpen spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan een school of een stage. Immigranten moeten sneller aan het werk worden geholpen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Taallessen en de inburgering moeten daaromheen worden georganiseerd, vindt de SER. Wekelijks worden in ziekenhuizen in Nederland honderden jasjes van artsen en verpleegkundigen onnodig weggegooid. Want het ziekenhuispersoneel vergeet vaak hun balpennen uit hun jasje te halen, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. De jasjes komen in plaats van helder wit, vaalblauw uit de was met inktvlekken en moeten daarom de prullenbak in. Het UMC Utrecht heeft het personeel gevraagd om betere zakken te controleren. Het weer, de ochtend nog droog, later vandaag buien bij 18 tot 22 graden. Morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
3: Voor al uw onderhoud, APK en occasions, Autofirst John Wijs.
2: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
4: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloxmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
5: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.

0: Ja, met dat sampletje werd later ook nog wat gedaan, hè? Wat je kent in dit liedje. Jack en Diana van John Cougar Mellencamp. Bente de Parachute, haar nieuwe. En het uur werd geopend door de broertjes Hanson. 1997. Bob. En de jongste manneke, dat was geloof ik 11 jaar die achter het drumstel zat. Ja, later niet meer zoveel van gehoord natuurlijk.
1: Historische gebeurtenissen van jaren geleden.
0: Nou, nog eens eventjes kijken naar 23 september in het verleden. Bob Marley stond op 23 september 1980 voor de laatste keer op een podium tijdens een concert in het Stanley Theater in Pittsburgh in Pennsylvania. In de Verenigde Staten. Hij overleed op 11 mei 1981 aan de gevolgen van een hersentumor. Hij is niet oud geworden, die Bob Marley. Slechts 36 jaar. En dan hebben we natuurlijk voor Nederland toch wel een overlijden wat wel het nieuws haalde toen. In het bijzijn van zijn familie overlijdt de toenmalige zanger André Hazes op 53-jarige leeftijd. Dat was in 2004. Om 9:30 s'morgens aan een hartstilstand in het Woerdense ziekenhuis Hofpoort. De zanger voelde zich de avond voor zijn dood niet lekker. Hij had hoge koorts en had het benauwd. Hij werd per ambulance naar het ziekenhuis in Woerden vervoerd. André Hazes kampte al lang aan met gezondheidsprobleempjes en hij had ook suikerziekte. En wegens gehoorproblemen had hij al 2 recente concerten in het Rotterdamse Ahoy moeten afzeggen. Nou, je weet het, grandioos afscheid van André in de Amsterdam Arena toen de tijd. En, hij overleed dus op deze dag in 2004 op 53-jarige leeftijd.

als je wint heb je vrienden, dat is een liedje. Maar als je verliest, dan word je eenzaam. The Lonesome Loser, bezongen door de Little River Band 1979. We gaan naar het dialectliedje voor dit uur. Ondiep en het Durpke aan de Maas.

The Great Expectation, een mooie plaat van Sienna Spiro. Ja, in 1984 een opzienbarende videoclip. Frankie Goes to Hollywood met een boksring met twee presidenten toentertijd. Andropov voor Rusland en Reagan voor Amerika. Oftewel de Two Tribes, de twee stammen die elkaar een beetje bevechten ten tijde van de Koude Oorlog.

0: En dat was het gezelschap The Chorus. And Would You Be Happier? En daarvoor dus de Two Tribes van Frankie Goes to Hollywood. Nou, we zijn eens kijken op het klokje. Plus minus ongeveer zo rond 11:15 altijd de Forgotten 45, zo ook voor morgen weer. Dan moet ik je zeggen, het liedje wat nu aangevraagd werd door Ger, had ik nog nooit van gehoord. En het is een liedje, ook met een beetje Griekse inslag, daar hadden we het vorige uur nog over. Een Nederlandstalige opname van Siska Peters. De zangeres die ook nog samen met Ronnie Tober ooit een duet deed. Dat kan ik me nog wel herinneren na de kermis. Maar dit liedje van Siska uit 1972 ken ik niet. En je gaat hem meemaken, je gaat hem beluisteren. Het liedje heet Het Laatste Uur. En je weet het, aanvraagjes voor de Forgotten 45, ze zijn altijd van harte welkom op het e-mailadres peter.trinnekens@omroephorstelmaas.nl.
1: Forgotten 45.

Ja, Cameron Whitcomb en The Kingdom of Fear. Deze dame had een vader die ook al zanger was. Onder de naam Marty Wilde scoorde die al hits in de jaren 60. Abba Gavenny was een mooi voorbeeld ervan. Maar dochter Kim kon er ook wat van. Zeker in de jaren 80. Een van de hits van Kim Wilde, You Came.

0: jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
1: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
2: Een unieke wintergroene leiboom. En niet eens duur.
3: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante

0: vierkante meter met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
1: Uw tuin toe aan meer groen?

0: Thies van Kesteren met het NOS Journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,6%. Iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek van uitging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er het afgelopen kwartaal gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat hem dat vooral in gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. De FBI onderzoekt of de Amerikaanse politiedienst is gehackt door de groep Shiny Hunters. De hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Vorig jaar deden 25 praktijkscholen mee aan een proef. En omdat die succesvol was, kunnen dit jaar 140 scholen meedoen. Met het geld kunnen ze leerlingen helpen om spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan een school of een stage. Het UMC Utrecht heeft zijn personeel gevraagd om de zakken van hun uniform beter te controleren voor ze de was ingaan. Wekelijks worden in Nederlandse ziekenhuizen honderden witte uniformen van artsen en verpleegkundigen onnodig weggegooid. Het ziekenhuispersoneel vergeet geregeld om pennen en stiften uit de jasjes en broeken te halen voor ze worden gewassen, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. Een vaalblauw en met inktvlekken zijn de jasjes niet meer bruikbaar. Het weer bewolkt en vanuit het noorden af en toe een bui bij 18 tot 22 graden. Morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Service monteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
4: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl

0: 1983, Frank Boeien. En doe iets. Maakt niet uit wat, maar doe iets. Zei de leraar vroeger ook wel eens tegen de leerlingen in de klas. Ja, daarvoor Davina Michelle nog met haar nieuwe single Pinky Swear and Have You Ever Seen the Rain van CCR. Even kijken op het klokje. Nou, nog niet helemaal zover. Nou, we gaan niet wachten hoor, totdat het precies 10:45 is. Nee, het is hoogste tijd voor de plaat en zijn verhaal. Ook vanmorgen weer een aflevering met Bart van Leeuwen.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Toen ze werd gearresteerd, werd haar slachtoffer onder een stoel gevonden. Hij had geen kans gehad om te ontsnappen nadat ze hem had neergeschoten. Tenminste, dat heb ik van horen zeggen. Als je zou weten wat er allemaal gebeurd is, had je dit kunnen zien aankomen. Dus toen ze eenmaal dat wapen in haar handen had, kon niemand haar meer tegenhouden. Maar wat wil je ook na alles wat haar vader haar had aangedaan? Hij beroofde haar van haar kinderlijke onschuld. Hij moet wel gek zijn geweest toen hij dat deed. Ze zeggen nu dat hij er zelf niets aan kon doen en dat hij bezeten was door donkere geesten in zijn hoofd. Maar wat de precieze reden ook was, de vraag blijft: hoe heeft

0: dit kunnen gebeuren? Was er niemand die de donder en de bliksem in zijn hoofd zag aankomen? Ze had dus een fikse rekening met haar vader te vereffenen. Hij had haar immers tot het uiterste getergd en nu was het mooi geweest. Ze deed het heel kalm en beheerst. Ze wist duidelijk wat ze moest doen. Gewoon een kogel door zijn hoofd knallen en dan was ze definitief van hem af. Er is toch niemand die me gelooft als ik dit allemaal vertel, had ze tegen zichzelf gezegd. Dus dan moet ik het maar zo oplossen. Ze kocht een pistool en deed daarmee wat ze al zo lang had willen doen. Een einde maken aan de hel waarin ze leefde. Ze wilde weer kunnen lachen in de zon in plaats van altijd schuilen voor de rest van de wereld. De nachtmerries die ze 's nachts had, als haar vader zich weer eens niet had kunnen inhouden, moesten voorgoed stoppen. Tja, ze kocht een pistool en deed daarmee wat ze moest doen. Een bloederige, maar definitieve oplossing voor een hel op aarde.
1: Dit was het verhaal van deze plaat.

0: Zo, lange plaat in de plaat is een verhaal. Aerosmith en het verhaaltje rondom Janie's Got a Gun.
1: Jouw werkdag met de mooiste hits. Elke ochtend van 9 tot 12.

Lost Frequencies. Formatie heeft ook een nieuwe plaat uit. Maar dit vind ik nog altijd een van de leukere. 2015, de Reality. Joe Cocker, uit zijn prille begin van zijn carrière. Deze uit 69.

0: Ja, toch een titel met heel wat vervoermiddelen in de titel. Auto, vliegtuig, trein en een boot. Er konden nog wel wat vervoermiddelen bij, maar dan werd het liedje een beetje te lang, denk ik. Hè? Rowan Heijzen was dat. Tijd voor het nieuws.
1: Dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Een scholier is veroordeeld tot 6 jaar gevangenisstraf voor een poging zijn klasgenoot te doden. Dat gebeurde in maart dit jaar in een klaslokaal van VMBO Maastricht. De dader was toen pas 16 jaar oud. Hij pakte zijn klasgenoot bij het hoofd en sneed met een mes in zijn oor en gezicht. De jongen houdt daar volgens een arts een levenslang litteken en zijn gezicht aan over. Volgens de rechtbank was de zaak zo ernstig dat de scholier volgens het volwassenenstrafrecht is veroordeeld. Bij een frontale aanrijding in Vaals zijn vanmiddag 2 mensen gewond geraakt. 1 slachtoffer moest door de brandweer worden bevrijd. Het ongeluk gebeurde rond 4:30 op de Lemierse Berg. Bij het ongeval werd ook een Duitse traumahelikopter ingezet. Allebei de slachtoffers zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Op de plek in Roermond, waar zondag een 21-jarige man werd doodgeschoten, zijn bloemen neergelegd. Op de Terbaanse weg in de wijk Donderberg werd de man zondagavond dodelijk getroffen. Het lukte de hulpdiensten niet om hem te reanimeren. Er is nog niemand aangehouden. Gistermiddag viel de politie vanwege deze zaak een woning vlakbij binnen, maar daar werd niemand aangetroffen. En het aantal getelde egels in Limburg tijdens de jaarlijkse egeltelling is fors gedaald. Vorig jaar werden er nog 420 egels geteld, dit jaar nog maar 139. Dat lijkt ernstig, maar het zegt niks over de hoeveelheid dieren die er daadwerkelijk rondscharrelen. Er hebben namelijk veel minder mensen meegeteld. Toch is dat volgens Elze Polman van Zodion Zoogdieronderzoek Nederland niet zo heel erg.
2: De egeltelling is vooral bedoeld om te kijken waar komt de egel voor. Dus dat is de verspreiding. Zodat we een mooie stip op de kaart kunnen zetten en kunnen leren van waar leeft die egel overal. Mm-hmm. En daarnaast hebben we een meetprogramma waar we op een structurele manier tellen. En daaruit zien we dat als je kijkt naar heel lang geleden, 1995 naar nu, in Nederland in zijn geheel wordt daarnaar gekeken. Ja, dan is die populatie van de egel is echt sterk afgenomen, misschien wel met 60%.
1: In Limburg zijn de egelaantallen de afgelopen 10 jaar wel ongeveer gestabiliseerd. En het weer. Vanavond koelt het snel af tot 1 graad of 8. Morgen, net als vandaag, droog, wisselend bewolkt en 1 graad of 20. En goed nieuws, richting het weekend wordt het warmer.
3: Het is herfst op je radio.

Kate Pearson en de B-52's en de Love Check. We draaien ook nog Robert Palmer, The Best of Both Worlds en Mr. Know-It-All van Teddy Swims. Nou, ik heb de laatste tijd ook wel af en toe een niet muziekgerelateerd nieuwtje. En dan heb ik het hier bijvoorbeeld over het fruitcorso van Til. Vindt altijd plaats het derde weekend van september. Tomaten, appels, druiven, peren of bananen. Ze komen allemaal voorbij tijdens het fruitcorso in Til, de stad van Flipje, inderdaad. Bekende mascotte van de Betuwe. Hij heeft ook een museum zelfs daar.

0: Tijdens het jaarlijkse Corso trekken deelnemende praalwagens vol groente, fruit en zaden onder begeleiding van muziek door de straten van Tiel. En op 23 september 1961 werd het eerste Corso georganiseerd. Toch wel echt een traditie. En dat was een methode om de streek te promoten. En tegenwoordig heeft het Corso 21 Corso-wagens en die worden beoordeeld door een jury. Nou, ik ben wel eens geweest in die fabriek waar ze jam maakte vroeger. Een flipje op de Betuwe. Ja, dat mascottemannetje heeft toch wel gezorgd voor de promotie van de streken. Kan je toch wel zeker stellen.
1: Hey, tolle vissen.
2: Jawohl. Jetzt komt muziek aus Deutschland. Speziell für euch.

0: helder zuurstof. Zeker ook niet Love is Like Oxygen, de Suite uit 1978.
1: Schrijven voor bedrijven met Peter Trienekens.
0: En die meldt zich morgen weer. We gaan eruit met Shepard. Blijf lekker luisteren. Tot morgen.

0: Dit programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl.
1: Schrijven voor bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door Schrijnwerkers, Your Blueberry Plant Specialist, Horst en Severens Beveiliging, Meldersloo.
2: Hoi, Lisa. Hoe gaat het? Kom erin.
3: Nou, Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe badkamer. Waar ben je allemaal geweest?
2: We zijn op 4 plaatsen geweest. En toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei je vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben erg mooi sanitair en heel veel tegels. En ze regelen alles voor je, van A tot Z.
3: Duur?
2: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
0: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee, Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
4: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Via de Ether, DAB+,

0: Of online. Hier is het nieuws van 12 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Er zijn 8 meldingen binnengekomen van journalisten.

0: geïnterviewd. Deze persoon eiste dat de video offline werd gehaald. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. Bij Russische aanvallen op Oekraïne is vanochtend 1 dode gevallen. De aanvallen waren op verschillende plekken. 7 mensen raakten gewond. Hoeveel schade er is aangericht is niet duidelijk. Volgens Rusland waren de aanvallen gericht op militaire doelen en de energieinfrastructuur in Oekraïne. Ook zijn er drone-aanvallen gemeld op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Onder meer op het spoornetwerk is daar geraakt. Volgens Oekraïne is ook een vrachtschip op de Zwarte Zee aangevallen. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,6%. Dat is iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek van uitging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er het afgelopen kwartaal gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat dat vooral in gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht, gezien de omstandigheden in de wereld. Een orkaan voor de westkust van Mexico is in korte tijd uitgegroeid tot een van de zwaarste categorie. Orkaan Polo komt waarschijnlijk niet aan land, maar er wordt wel zware regenval verwacht. De Mexicaanse Weerdienst waarschuwt voor overstromingen en aardverschuivingen. En scholen in het kustgebied blijven gesloten, net als veel havens. Het weer bewolkt en vanuit het noorden af en toe een bui bij 18 tot 22 graden. En morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is een programma van Omroep BNM en Omroep Horst aan de Maas.

Blackbird en Moonshine Hotel. En daarmee begonnen we vandaag Lunch Live. Een hele goede middag. Leuk dat je weer luistert en kijkt naar Lunch Live. De lunchje van Omroep PNM samen met Omroep Horst aan de Maas. We gaan naar het nieuws in het kort. Oh nee, ik heb muziek klaarstaan, onder andere van Kensington. Dat straks en nog veel meer andere muziek, maar we gaan eerst naar het nieuws in het kort. Een poortje bij een hondenuitlaatplek in Meijl is verdwenen. De beheerders melden via Facebook dat een deel van het hekwerk is weggehaald. Eerder waren er volgens de beheerders ook al problemen met gedumpte groenten, besmeurde bankjes en vernield hekwerk. En Toverland sluit de viering van het 25-jarige bestaan af met enkele dagen gratis entree in november en december. Tijdens die dagen kunnen bezoekers gratis naar het pretpark en betalen ze alleen per attractie. En twee crossmotoren van vader en zoon Grispen uit Pijecht zijn in de nacht van zaterdag op zondag gestolen uit een aanhanger tijdens het motorsportweekend in Meijl. De nieuwwaarde van de twee motoren is in totaal 30.000 euro. En wat gaat het weer doen? Vandaag vrij zonnig en vanmiddag warm bij weinig wind. Temperaturen 22 lokaal zelfs, 23 graden is mogelijk. Meer weer na het nieuws van 12:30. En over het nieuws gesproken, meer nieuws op de site omroepbnm.nl, omroepbrossenmaas.nl, maar zeker ook in die gratis te downloaden app op jouw telefoon.

Size Your Window. Tanita Tikaram, exact 15 minuutjes over 12. Oftewel vertaald kwart over 12 op deze woensdag 23 september. De gemeente Horst aan de Maas erkent een fout te hebben gemaakt rond de vestiging van de zorg- en

0: Ieder Basic Me aan de Kloosterstraat 10 in Tienrij. De gemeente ging er een paar jaar geleden vanuit dat een safe house voor mensen met verslavingsproblematiek in het klooster was toegestaan. Maar dat blijkt achteraf niet zo te zijn. Om de zaak op te lossen betaalt de gemeente een bedrag van €200.000 aan Basic Me.
1: Het is bijna op de kop af een jaar geleden dat de gemeente liet weten niet warm te lopen voor een safe house in het klooster van Tienrij. Destijds liet de gemeente weten er niets over te zeggen te hebben, omdat het initiatief zou passen binnen de bestemming van het pand. Nu, een jaar later, erkent de gemeente dat die informatie niet klopte en betaalt ze 2 ton om de zaak op te lossen.
2: We hebben een jaar...

0: Sugar. In 2014 verdween de bibliotheek uit Zevenum. Hij was te groot, te duur en speelde een te beperkte rol in de samenleving volgens de gemeente. Ruim 12 jaar zat Zevenum zonder bibliotheek, maar nu keert hij dus terug in de Wingerd.
1: Na 12 jaar afwezigheid keert de bibliotheek terug naar Zevenum.
2: Het is toen een tijd wegbezuinigd en dat is een beetje aan blijven sudderen in de gemeenschap. Dat ze eigenlijk toch gewoon de bibliotheek weer terug willen krijgen. Dus op een gegeven moment hebben we dus dat initiatief genomen en hebben geprobeerd dat terug te krijgen. En het is uiteindelijk gelukt.
1: De bibliotheek zal zich nestelen in het gemeenschapshuis De Wingerd.
3: We willen hier in deze ruimte de boeken neerzetten, de rekken met de boeken. Dit is de raadskamer en de voorkant foyer, daar willen we dadelijk dat mensen of het boek gaan lezen of contact met elkaar hebben.
1: De dorpsraad van Zevenum strijdt al een aantal jaar voor de terugkeer van de bibliotheek en heeft nu de wind meegekregen.
2: En op een gegeven moment krijg je dan wel het momentum mee vanwege de landelijke overheid, dat die op een gegeven moment zeggen, ja, er komt geld beschikbaar omdat wij de bibliotheken weer terug willen hebben waar het ooit wegbezuinigd is.
1: Dat momentum van de landelijke overheid speelt een grote rol. Maar dat betekent niet dat de geldkraan nu open kan.

0: kan. Er liggen wel plannen om een volwaardige bibliotheek te realiseren. Die zijn er wel. Maar dan kom je dus weer op het kostenplaatje. Want wat betekent dat? Dat betekent dus dat we de Wingerd moeten verbouwen, flink moeten verbouwen.
1: Om het behapbaar te houden is er gekozen voor een kleinere opzet, waarbij juist het sociale aspect van de bibliotheek naar voren geschoven wordt.
0: En eigenlijk wat we willen is met de komst van de bibliotheek dat er wat meer dynamiek komt in wat hier gebeurt. En dat ook die initiatieven wat meer naar boven komen. Want dat loopt nog niet zo helemaal als we graag willen. Maar met de komst van de bibliotheek gaan ze elkaar versterken en wordt het wel eigenlijk wat we graag willen zien.
1: En wanneer kunnen we dit allemaal verwachten?
2: Ik ga er vanuit voorjaar naar de carnaval een keer. Kort naar de carnaval, daar wil ik toch meer handen en voeten gegeven hebben.
3: En je weet het filmpje staat al online terug te vinden op het YouTube-kanaal van Omroep Horst aan de Maas. Oftewel via de site van Omroep Horst aan de Maas.

0: Shawn Mendes en Heart of Gold tijdens Lunch Live, de lunchshow van Omroep PNM samen met Omroep Horst aan de Maas. Onder grote belangstelling is het vernieuwde centrumplein van Offenbeek feestelijk geopend. Inwoners, ondernemers en verenigingen kwamen samen om de afronding van het werkzaamheden te vieren. Tijdens de opening werd ook de nieuwe naam van het plein bekendgemaakt, namelijk Hertje Offenbeek.
1: Niet in de van het kalion.
2: Het vernieuwde dorpsplein in Offenbeek werd zondag geopend. Dat gebeurde tijdens een feestelijk moment waarbij ook het teruggeplaatste carillon officieel in gebruik werd genomen.
3: De mogelijkheid is aanwezig om vlaggen aan de toren te hangen. En is ook mogelijk om banners. Gewoon dat vanaf de straat, gewoon alle verenigingen, iedereen in het dorp kan er gebruik van maken. Gewoon om de toren, zeg maar, levendig te houden. De toren staat gewoon ter beschikking aan de gemeenschap.
4: Ja, het hoort gewoon erbij en ik heb hier altijd gestaan. En ik denk dat de mensen straks, als ze weer gewend zijn, dat ze er blij mee zijn. Tenminste, dat hopen we. Het gros, allemaal kijken ze toch niet over de brug. Dat kunnen we vergeten. Het is supermodern. Supermodern met verlichting. De klokken zijn aangepast. We kunnen de muziek afspelen, zowel via de telefoon, maar ook via een synthesizer of weet zo'n ding. Ze kunnen spelen, ze kunnen hem aansluiten en live spelen. En het is super verlichting. We kunnen bijvoorbeeld met carnaval rood, geel en groen maken. En met kerst kunnen we een leuk kleurtje maken. Dus ja, hij is supermodern.
2: De feestelijke bijeenkomst eindigde niet bij alleen het carillon. Bij de opening werd ook de naam van het vernieuwde dorpsplein onthuld.
5: Aan de schaal van zorgdagen dat een plek blijft waar mensen elkaar ontmoeten, waar activiteiten plaatsvinden en waar nieuwe herinneringen worden
6: gemaakt.
7: De nieuwe naam die Offenbeek hier gaat dragen in dit plein wordt Hertje Offenbeek. Hij zit erin.
6: Okay. Ja.
0: Nou, en heb je de tv niet aanstaan, toch benieuwd naar die opening? Ga dan naar het YouTube-kanaal van Omroep PNM in dit geval.
8: Lunch Live.

0: veel uitvoeringen, maar nog niet in een reggae-uitvoering. Nu dus bij Lunch Live. We gaan meteen door, we gaan naar het nieuws. Een hele goede middag, Juri.
1: Goedemiddag Nick. Fred H. hoeft niet terug de cel in. Dat heeft de rechtbank besloten. Op 9 september werd de man uit Zevenum veroordeeld tot 1,5 jaar celstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor het bezit en verspreiden van kinderporno. De rechter oordeelde dat zijn voorarrest van 6 maanden genoeg was. Wel moet hij een taakstraf van 180 uur uitvoeren. Beide partijen gaan niet in hoger beroep. Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken heeft maandag een werkbezoek gebracht aan Noord-Limburg. In Panningen bezocht hij 2 sociaal ondernemers en kreeg hij uitleg over hun activiteiten. Het bezoek stond in het teken van het Nationaal Programma Vitale Regio's, waarin het Rijk en Noord-Limburg samenwerken aan onder meer wonen, bereikbaarheid, onderwijs en economie. Ook sprak Heerma met bestuurders over de toekomst van de regio. Bij een hondenuitlaatplek langs de N279 in Meijel is een Porsche uit het hekwerk verdwenen. De beheerders melden dat er eerder ook al problemen waren met vernielingen, gedumpte groenten en besmeurde bankjes. Ze bekijken hoe het Porsche kan worden vervangen. Tot die tijd worden hondenbezitters gevraagd zelf te controleren of het veilig is om hun hond los te laten lopen.

0: Toverland sluit de viering van het 25-jarig bestaan af met enkele dagen gratis entree. Tijdens de eerste 3 weekenden en woensdagen van Winterfeelings kunnen bezoekers zonder entree naar binnen. Ze betalen vervolgens per attractie met een strippenkaart. Bezoekers met een regulier dagticket of abonnement krijgen een polsbandje waarmee ze onbeperkt in de attracties kunnen. De actie loopt van zaterdag 28 november tot en met woensdag 16 december. En dan nu het weer. Het wordt vandaag vrij zonnig met maxima van 22 graden. De wind is zwak en er gaat geen regen vallen. Morgen blijft het ook droog, maar dan wordt het wel iets kouder met 18 tot 19 graden.
1: Tot zover. Dankjewel, Jori, voor het nieuws. En je weet het, meer nieuws op de site omroeppnm.nl, omroephorst aan de maas.nl. En inderdaad, op je telefoon staat misschien al de app. Gebruik hem.

Ja, Moonlight Shadow. En ben je nou een fan van Mike Oldfield en je let niet op je snelheid, dan zou ik toch heel even op gaan letten. Want je wordt op je snelheid gecontroleerd op de N276 in beide richtingen. Dan de andere meldingen op de A73, de hoogte van Roermond, staat een auto met problemen bij 18,8. Op de A73, maar dan de hoogte van Zwalmen. Een auto met de knipperlichten aan, niet zonder reden, denk ik. En om precies te zijn is dat bij 23,2. We gaan ondertussen naar Sander. En hij of zijn lichaam is er nog steeds niet klaar voor. My body isn't ready.

0: Somber in Lunch Live met My Body Isn't Ready. Exact 1:15 op deze woensdag 23 september. Twee crossmotoren van vader en zoon Crispin uit Pijecht zijn in de nacht van zaterdag op zondag gestolen uit een aanhanger tijdens het motorsportweekend in Meijel. De nieuwwaarde van de twee motoren is in totaal 30.000 euro.
1: En om 2:30 hadden we een gat van een geluid. Dus we zijn naar boete gegaan, hè. En we liepen naar de aanhanger her. En daar stonden we op. Hè. En er stonden geen motoren meer in.
2: Ja, dit is wie we het, vonden s'nachts. Ze hebben eigenlijk alles gewoon doorgesneden. Ook de sloten wat er horen, die hebben ze allemaal metgenomen. Het zijn dingen binnen een minuut zijn ze weg geweest.
3: En die motoren, dat waren twee crossmotoren met een totale nieuwwaarde van 30.000 euro. Vader en zoon Crispin bleven achter met een onwerkelijk gevoel.
2: Het viel eigenlijk niet echt alsof het echt zo was, zeg maar. Dat is echt pas later nog gekomen, dat het echt binnenkomt, zeg maar.
3: Erik en Kiro trekken al 20 jaar rond in het motocrosscircuit. Het gaat voor hen dan ook om veel meer dan alleen het materiële verlies.
1: De motoren zijn voor ons geen spullen. Dat is een deel van onze passie, een deel van wat we zijn, wat we ademen en waar we iedere dag mee bezig zijn. Ik wil niet te zeer laten zien dat het me raakt, maar het raakt me echt. Ik denk dat ik echt wel tijd nodig ga hebben om dit een plek te geven. En om het vertrouwen wat ik kwijt ben. Daar ben ik wel een beetje kwijt geraakt afgelopen weekend.
3: Kiro, einde hobby van dit?
2: Nee, ik zal er in ieder geval altijd alles voor blijven doen om gewoon de sport te kunnen blijven beoefenen. We komen hier ook wel weer bovenop, daar ben ik zeker van.
3: Is er nog een kans dat de motoren terugkomen?
1: Dat hoop ik wel. Alleen om heel eerlijk te zijn, de kans dat ik volgende week de staatsloterie ben, is denk ik groter dan dat die motoren nog terugkomen.
0: En de beelden zijn terug te zien op de socials van Omroep PNM.

20 september. December is het nog niet, maar inwoners van Beringen kunnen zich opnieuw aanmelden voor de Advent Ramenroute. De organisatie wil ook dit jaar tijdens de adventsperiode ramen in het dorp laten verlichten en versieren. En om de route te kunnen organiseren zijn er nog wel wat aanmeldingen nodig. Het zou de derde editie worden na de eerste edities in 2023 en 2024. Vorig jaar ging de Advent Ramenroute niet door, omdat er te weinig aanmeldingen waren. En dit jaar duurt de adventsperiode 26 dagen. Wat betekent dat er net zoveel deelnemers nodig zijn. Hoe je aan kunt melden, ga dan naar de site van omroeppnm.nl. Tot zover Lunch Live van vandaag, woensdag, morgen uiteraard weer. Hè. Weer werkdag, weer een Lunch Live. Uitgave om 12 uur. Dan ben ik er weer. Tot dan en geniet van de dag nog. En we gaan eruit met Broken Wings van Mr. Mr.

0: Lunch Live. Samen met Omroep Horst aan de Maas en Omroep PNM. Morgen weer om 12 uur.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De man die afgelopen zomer in Zeeuws-Vlaanderen inreed op een groep schoolkinderen heeft volgens het Openbaar Ministerie 130 km per uur gereden. Op de weg in Vogelwaarde gold een maximumsnelheid van 80 km. De automobilist maakte vaker snelheidsovertredingen en filmde zichzelf daarbij. In Vogelwaarde reed hij in een flauwe bocht rechtdoor. Drie kinderen van 12 jaar oud en een leerkracht.

kwamen om het leven. De bestuurder uit Hulst is nu 20 en staat terecht in Breda. Bij een importeur van tropisch hout is 375 ton fout hout in beslag genomen. Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit kan de importeur niet aantonen dat het om legaal gekapt hout gaat. De lading Azo-B hardhout komt uit het Afrikaanse land Gabon. Bij doorzoekingen van twee bedrijfspanden en een woning in Noord-Nederland is de administratie in beslag genomen. Er is beslag gelegd op het hout en ook de bedrijfspanden en bankrekeningen om zo de winst die is gemaakt met de handel in illegaal hout aan te kunnen pakken.

0: De demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag hebben 8 journalisten melding gemaakt van geweld en intimidatie. De meldingen bij Persveilig gaan over het gebruik van fysiek geweld, maar ook over het gooien van zwaar vuurwerk, uitschelden en bespugen. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. De groei van de Nederlandse economie is iets hoger uitgevallen dan verwacht. Het afgelopen kwartaal was de groei 0,6%. Het CBS had die geraamd op 0,4%. Maar zowel consumenten als ondernemers zijn er iets meer op vooruit gegaan. Mensen gingen wat meer verdienen en de hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven. Want ook die gingen er vaak op vooruit. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog bij een graad of 20. Vanavond regen in de zuidelijke helft van het land. Morgen overal een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.

0: Goedemorgen, dit is het L1 Nieuws. Limburg is de enige provincie in Nederland die jaarlijks de doelen haalt om nieuwe woningen te bouwen. Daarnaast worden enkele tienduizenden woningen gebouwd rond de stations van de 6 grote steden in Limburg. Begin deze maand werd bekend dat er 5 nieuwe locaties zijn aangewezen voor grootschalige woningbouw. 2 locaties liggen in Limburg. In Maastricht gaat het om zo'n 8000 woningen en Weert om 5000. Limburg kan de eerste provincie zijn waarop grotere schaal lessen in de buitenlucht worden gegeven op basisscholen. Het gaat nu nog om een verkenning. Een volgend provinciebestuur zal een besluit nemen over de grootte van het programma. Er zijn al verschillende initiatieven waar leerlingen in aanraking komen met de natuur. De provincie wil door een eenmalige investering een eerste impuls geven aan samenwerking en organisatie. En de gemeenteraad van Leudal heeft gisteravond stilgestaan bij het overlijden van CDA-raadslid John Nouwe. Tijdens de eerste raadsvergadering na het zomerreces bleef zijn plek in de raadzaal leeg. Op zijn plaats stonden een foto en kaarsjes.
1: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
2: De eerste officiële astronomische herfstdag is vandaag begonnen met veel bewolking. Maar het is wel droog gebleven. Op het eind van de ochtend kwamen er ook opklaringen. En om 12 uur schommelde de temperatuur zo rond de 18 à 19 graden. Vanmiddag zijn er zonnige perioden, afgewisseld door wolkenvelden of stapelwolken. Het blijft de hele dag droog. Er staat een zwakke zuidenwind en de maximumtemperatuur die komt vanmiddag uit op zo'n 22 graden.
3: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er zijn 8 meldingen binnengekomen van journalisten die zijn belaagd tijdens de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag. De meldingen bij Persveilig gaan over het gebruik van fysiek geweld, maar ook over het gooien van zwaar vuurwerk, uitschelden en bespugen. Bij Russische aanvallen op Oekraïne is vanochtend een dode gevallen. De aanvallen waren op verschillende plekken. 7 mensen raakten gewond. Hoeveel schade er is aangericht is niet duidelijk. En ook zijn er droneaanvallen gemeld op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,6%.

5,5%. En dat is iets meer dan waar het CBS vanuit ging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er het afgelopen kwartaal gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Het weer bewolkt en af en toe een bui bij zo'n 20 graden.

0: Blijf verbonden. Kijk, luister en reageer via Omroep Horst aan de Maas online.
1: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
2: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
3: Mariet Krol met het NOS-journaal. De Duitse bondskanselier Merz kan voorlopig aanblijven. Na een reeks nederlagen bij regionale verkiezingen stond zijn positie ter discussie, maar op bijeenkomsten van zijn partij CDU heeft hij brede steun gekregen. De bondskanselier kreeg wel een waarschuwing van zijn partijgenoten. Het moet beter. Merz zelf heeft tot nu toe zijn hervormingsplannen verdedigd. En er is een meevaller voor zijn regering. De Duitse economie, die al jaren stagneert, lijkt eindelijk aan te trekken. De marechaussee doet onderzoek naar een ongeluk op Aruba, waarbij een jonge vrouw uit Rotterdam om het leven kwam. Het gaat om een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen. In de wagen zaten meer mensen, onder wie een Nederlandse militair. Door nog onbekende oorzaak sloeg de wagen over de kop. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar de vrouw van 23 kon niet meer worden gered. De marechaussee gaat onder meer onderzoeken wie er reed. In Rome is het Colosseum dichtgegaan na een dodelijk bedrijfsongeval. Een arbeider die werkte aan een nieuw verlichtingssysteem viel gisteravond enkele meters naar beneden en overleed. De man van 22 was gespecialiseerd in werken op hoogte. Uit respect voor de nabestaanden van het slachtoffer blijft de toeristische trekpleister vandaag dicht. En alle bouw- en onderhoudswerkzaamheden aan het Colosseum zijn opgeschort. En in Singapore kunnen mensen die in de bus harde muziek afspelen of via de luidspreker van hun telefoon bellen voortaan een boete

0: 100 euro. Singapore staat bekend om zijn strikte beleid. Het weer nog, het is wisselend bewolkt. Vooral in het noorden vanmiddag kans op een bui. Het is 19 tot 22 graden. En vanavond vooral in het noorden meer buien. Morgen droog met geregeld zon en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval.

0: Meer weten? Kijk dan op onze website driesehorst.nl.
1: Service monteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
0: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
4: Voor al uw onderhoud, APK en occasions. Autofirst John Wijs.

Goedemiddag, het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Bij een café in Blerik is vanmorgen vroeg een aantal ramen gesneuveld door een ontploffing. Ook het terras raakte beschadigd door de explosie om 4 uur vanmorgen. Het gebied rond café De Hoek aan de Fort Sint-Michielstraat is vanochtend afgezet geweest. De politie doet onderzoek. De zedenzaak tegen voormalig Heideroosjes bassist Fred H. is definitief klaar. De man uit Zevenum werd 2 weken geleden veroordeeld voor het bezit en verspreiden van kinderporno. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep in de zaak en ook Fred H. legt zich neer bij zijn straf. H. is veroordeeld tot 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, hoeft hij niet terug de cel in. Bij een inval in Maastricht heeft de politie gisteren 2 vuurwapens en een flinke voorraad drugs gevonden. De bewoner is aangehouden.

Agenten vielen het huis in de wijk Kaberg binnen na anonieme tips. In het huis lag behalve de wapens en drugs ook een flinke voorraad contant geld. De bewoner zit vast, de politie vraagt de burgemeester om de woning tijdelijk op slot te doen. En autosport, Max Verstappen rijdt de grote prijs van Azerbeidzjan niet op zondag, maar op zaterdag. Het hele raceweekend is één dag naar voren geschoven. Azerbeidzjan herdenkt zondag de doden uit de oorlog in Nagorno-Karabakh 6 jaar geleden. Vanwege die herdenking beginnen de vrije trainingen donderdag al. Verstappen staat op dit moment 6e in de ranglijst van het Formule 1 seizoen. En het weer. Vandaag een vrij zonnige dag met af en toe wat wolkenvelden. Het blijft droog met maximaal 22 graden.

0: middagvitamine. Muziek die werkt. Elke werkdag non-stop.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
2: Ook voor huishoudelijke producten en woonartikelen staan onze deuren voor u open. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
4: Mariette Krol met het NOS Journaal. Nederland doet na een jaar afwezigheid weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft de NPO, de koepel van de omroepen, bekendgemaakt. De NPO en een aantal omroepen kiezen gezamenlijk de Nederlandse inzending. En de NOS verzorgt volgend jaar mei de uitzendingen van het Songfestival. De beslissing om het op deze manier te organiseren volgt op het besluit van Avro Tros om zich terug te trekken als verantwoordelijke omroep vanwege de opstelling van Israël in Gaza. Of de deelname van Israël nu nog een rol heeft gespeeld, is niet bekendgemaakt. Het voorarrest van de man die in juni in Zeeland inreed op een groep schoolkinderen wordt niet verlengd. Wel gelden er strikte voorwaarden aan zijn vrijlating. Zo krijgt hij een rijverbod, wordt hij verplicht gecontroleerd op drugs en moet hij worden behandeld. Volgens de rechter mag een verdachte in Nederland de behandeling van zijn strafzaak in principe in vrijheid afwachten. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Er is veel interesse voor de failliete fietsproducent Axel. Meer dan 60 partijen hebben bij de curator een bod uitgebracht om de fabrikant van onder meer Batavus en Sparta fietsen over te nemen. Blijkt uit een eerste faillissementsverslag van de curator. Axel ging vorige maand failliet. En de grote interesse betekent niet dat de partijen een doorstart willen maken. De kans is groot dat een deel vooral is geïnteresseerd in de voorraad van Axel. En het tv-programma The Passion komt volgend jaar vanuit de Twentse stad Ootmarsum. Het paasverhaal speelt zich dan vooral af in de historische binnenstad, vol rijksmonumenten. Vorig jaar was het

Drentse dorp Dwingelo het decor. De Passion was in de jaren daarvoor meestal te zien in grotere steden, zoals Groningen en Roermond. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. Vanavond vooral in het noorden nog buiten.

0: boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
1: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl

Goedemiddag, het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. De lage waterstand van de Maas veroorzaakt in België zorgen over de drinkwatervoorziening. De productie van drinkwater voor Brussel wordt zelfs mogelijk teruggeschroefd. Die zorgen zijn er in Limburg niet, terwijl wij ons drinkwater indirect ook voor een groot deel uit de Maas halen. Het Maaswater dat hier wordt gebruikt gaat namelijk eerst naar een grote waterbuffer in Beegde voordat het wordt verwerkt tot kraanwater. In het waterbekken in Beegde zit genoeg drinkwater voor 1 à 2 jaar, laat het drinkwaterbedrijf WML weten. Een man uit Schinveld is vanwege de handel in drugs veroordeeld tot 13 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Een tweede verdachte werd vrijgesproken. Begin dit jaar vond de politie in een huis in Schinveld 2 kilo ketamine, 1 kilo MDMA en nog eens 7 kilo aan wiet. De eigenaar van het huis, de broer van de veroordeelde, wist van niks. De drugs lagen op de eerste verdieping, maar de bewoner kan vanwege zijn beperking geen trap lopen. De zaak kwam aan het rollen na tips uit de buurt. De zedenzaak tegen voormalig Heideroosjes bassist Fred H. is definitief klaar. De man uit Zevenum werd 2 weken geleden veroordeeld voor het bezit en verspreiden van kinderporno. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep en ook Fred H. legt zich neer bij de straf. Hij is veroordeeld tot 1,5 jaar cel, waarvan 1 voorwaardelijk. Omdat hij al 1,5 jaar vast zat in voorarrest, hoeft hij niet terug de cel in. En Toverland gaat experimenteren met betalen per attractie in plaats van entreegeld. Bezoekers van het pretpark in Zevenum kunnen dan per rit een soort strippenkaart afstempelen. Het gaat om een proef die in november en december wordt gehouden. Mensen die mee willen doen, moeten zich wel van tevoren aanmelden. En het weer. Het is vandaag vrij zonnig met wolkenvelden. Het blijft droog. Het wordt maximaal 22 graden. Vanavond koelt het af tot een graad of 10.

0: Heb je een uitzending gemist? Geen probleem. Luister al onze uitzendingen terug op omroephorstaandemaas.nl.
1: Van start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Psst, kijk, daarachter, een unieke wintergroene leiboom en niet eens duur.
3: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voorarrest van de jonge man die in juni in Zeeuws-Vlaanderen op een groep schoolkinderen inreed, wordt niet verlengd. Wel gelden er strikte voorwaarden aan zijn vrijlating. Zo krijgt de man een rijverbod, wordt hij verplicht gecontroleerd op drugsgebruik en moet hij worden behandeld. Volgens de rechter mag een verdachte in Nederland de behandeling van zijn strafzaak in principe in vrijheid afwachten. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Nederland doet volgend jaar weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Er komt een team van de omroepen dat een artiest gaat kiezen en de NOS verzorgt in mei de uitzendingen. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van Avrotros als organiserende omroep. Of de deelname van Israël nog een rol heeft gespeeld bij het besluit is niet bekendgemaakt. Dat was de reden dat Avrotros zich terugtrok. Alleen Ierland heeft al gezegd daarom ook volgend jaar niet mee te doen. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van de kinderboeken over de kleuter Robin. Daarvoor kreeg hij een gouden en 3 zilveren griffels. Van zijn boek Het Zakmes werden een film en een tv-serie gemaakt. In 2012 kreeg hij de Theo Thijssen prijs voor zijn hele oeuvre. Ook schreef Kuiper boeken voor volwassenen en bedacht hij musicals, gedichten en liedjes. De schrijver is volgens zijn uitgever overleden na een kort ziekbed. Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Meer dan 60 partijen hebben bij de curator aangegeven dat ze interesse hebben in de failliete fietsproducent Axel. Vorige maand ging de fabrikant van onder meer Batavus en Sparta fietsen failliet. De grote interesse betekent niet dat er ook een doorstart komt. De kans is groot dat de meeste partijen vooral geïnteresseerd zijn in de inboedel en in de voorraad. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen ook droog en geregeld zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij

naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. België maakt zich zorgen over de drinkwatervoorziening vanwege de lage stand van de Maas. In Limburg speelt dat probleem nog niet, zegt waterleidingsbedrijf WML. De straf tegen voormalig Heideroosjes bassist Fred H. voor het bezit en verspreiden van kinderporno is definitief. Er komt geen hoger beroep. En attractiepark Toverland gaat experimenteren met betalen per attractie in plaats van entreegeld.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Nederlandse staat heeft 70% van de aandelen van de kerncentrale Borselen gekocht. De aandelen worden voor 115 miljoen euro gekocht van de provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeente. Het kabinet doet dat om de kerncentrale langer open te houden. Nederland doet volgend jaar weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Er komt een team van omroepen dat een artiest gaat kiezen en de NOS verzorgt in mei de uitzendingen. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van zijn kinderboeken over de kleuter Robin en van het zakmes. Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Het weer, het is bijna overal droog, maar in het noorden kan vanavond een bui vallen. Morgen geregeld zon bij 20 graden.
2: Meer dan alleen de beste muziek. Omroep Horst aan de Maas.

0: de grootste hits. En nog veel meer. Jouw dagelijkse portie middagvitamine.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Dat gebeurde volgens het Poolse leger in het noorden van het land. De helikopter vloog enkele honderden meters het land in. En daarop stuurde het leger gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Onlangs waarschuwde premier Tusk nog dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. En Europese inlichtingenchefs zeiden dat Rusland de komende maanden met kleine aanvallen de NAVO wil testen. In de Gazastrook is geweld tegen vrouwen en meisjes de afgelopen maanden toegenomen. De VN-organisatie die zich bezighoudt met seksuele gezondheid maakt zich vooral zorgen over het aantal gedwongen huwelijken. Het aantal meldingen daarvan is in het afgelopen kwartaal flink gestegen. Soms gaat het om meisjes tussen de 12 en 17 jaar die gedwongen worden te trouwen. Ook krijgen vrouwen in Gaza vaker te maken met verkrachting, seksuele intimidatie en huiselijk geweld. De Nederlandse staat heeft 70% van de aandelen van de kerncentrale Borselen gekocht. De staat neemt die aandelen over voor 115 miljoen euro van de provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeente. De andere 30% van de aandelen blijft in handen van het Duitse energiebedrijf RWE. Het kabinet wil de kerncentrale uit 1973 zo langer open houden. Het was de bedoeling om Borselen in 2033 te sluiten, maar de laatste jaren zijn de meningen over kernenergie veranderd. Kinderboekenschrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Kuiper was meer dan 50 jaar actief en schreef meer dan 80 boeken, waarvan vele zijn bekroond en verschillende werden verfilmd. Een van zijn bekendste boeken is Het Zakmes. Sjoerd Kuiper is na een kort ziekbed overleden. Hij was 74 jaar. Het weer. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen droog, geregeld zon en 17 graden in het noordwesten en 20 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
3: Service monteur van Expert.
4: Oh, hallo.
5: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
3: Zo, klaar is Kees.
4: Oh, dat was snel.

0: het L1 Nieuws, ik ben Arthur Hubers. Een appartementencomplex in Roermond is ontruimd vanwege een gaslek. 20 mensen worden voorlopig elders opgevangen. Rond 3:30 werd het lek aan de Minderbroedersingel bij de hulpdiensten gemeld. Het zou gaan om een grote gastransportleiding. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio is het gaslek ontstaan bij werkzaamheden. De bewoners kunnen naar verwachting vanavond nog terug naar huis. Een man die zijn ex-vriendin om het leven bracht in Weert is vandaag in hoger beroep veroordeeld tot 11 jaar cel en TBS. Die straf is gelijk aan de eerdere veroordeling door de rechtbank. De man bracht in november 2021 zijn voormalige vriendin om het leven. Dat deed hij na een opzettelijke aanrijding in Weert. De man bekende zijn daad, maar trok die verklaring in hoger beroep weer in. Het gerechtshof in Den Bosch gelooft die latere verklaring niet. De lage waterstand van de Maas veroorzaakt in België zorgen over de drinkwatervoorziening. De productie van drinkwater voor Brussel wordt mogelijk zelfs teruggeschroefd. Die zorgen zijn er in Limburg niet, terwijl wij ons drinkwater indirect ook voor een groot deel uit de Maas halen. Het Maaswater dat hier wordt gebruikt gaat namelijk eerst naar een grote waterbuffer in Beegde voordat het wordt verwerkt tot kraanwater. In dat waterbekken zit genoeg drinkwater voor 1 à 2 jaar, laat drinkwaterbedrijf WML weten. En Toverland gaat experimenteren met betalen per attractie in plaats van entreegeld. Bezoekers van het pretpark in Zevenum kunnen dan per rit een soort strippenkaart afstempelen. Het gaat om een proef die in november en december wordt gehouden. Mensen die mee willen doen moeten zich wel van tevoren aanmelden. En het weer. Het is vandaag vrij zonnig met wolkenvelden, maar het blijft droog. Na de 22 graden van vanmiddag koelt het vanavond af tot een graad of 10. Morgen opnieuw droog, wisselend bewolkt en ongeveer 20 graden.
1: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
2: Vanmiddag wel een flinke opklaring, afgewisseld door een paar wolkenvelden. Het is op de meeste plaatsen droog gebleven. De maximumtemperatuur is uitgekomen op zo'n 22 graden bij een zwakke wind uit een zuidelijke richting. Komende avond en nacht zijn de wolkenvelden afgewisseld door een paar opklaringen. Het koelt geleidelijk aan af naar zo'n 10 graden als minimum. Donderdag overdag zijn de opklaringen afgewisseld door wolkenvelden. Er kan een enkele bui vallen, maar meestal is het droog. Er staat een zwakke, af en toe matige wind uit een noordwestelijke richting. En de maximumtemperatuur die komt donderdag uit op zo'n 20 graden.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Daarop stuurde het leger gevechtsvliegtuigen de lucht in. Onlangs waarschuwde premier Tusk nog dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. In de Gazastrook is geweld tegen vrouwen en meisjes de afgelopen maanden toegenomen. Het gaat om gedwongen huwelijken, maar ook om verkrachting en huiselijk geweld. Ook meisjes vanaf 12 jaar krijgen daarmee te maken. Nederland doet volgend jaar toch mee aan het Eurovisie Songfestival. Omdat geen enkele omroep het wil organiseren, doet koepelorganisatie NPO het zelf. Het is nog niet bekend wie er namens Nederland meedoet. Het weer bijna overal droog, maar in het noorden kan vanavond een bui vallen. Morgen geregeld zon bij een graad of 20.

0: mijn dag.
1: Oh, mama!
2: Echt hartstikke lachen.
3: Het actuele regionieuws. Artiesten uit de regio, weer en agenda. Je hoort

0: en onze socials.
1: Voor al uw onderhoud, APK en occasions. Autofirst John Wijs.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Zeg Milou, ben je er al geweest?
5: Waar?
4: In de nieuwe keukenshowroom van Henk Bovee Horst. Wij vonden het de mooiste showroom die we ooit bezocht hebben. Heel erg ruim van opzet en heel anders dan wat je zou verwachten. Er staat zelfs een heel huis in. Met keuken, woonkamer, tv-hoek, badkamer en waskeuken. Dus kom naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en op Facebook.
3: Benieuwd naar alle soorten en maten kleding in ons assortiment? Kom gerust dus langs. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Via de ether, DAB Plus of online. Hier is het nieuws van 6 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een helikopter van het Russische leger heeft vanmorgen zo'n 40 seconden door het Poolse luchtruim gevlogen. Polen reageren door gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De afgelopen tijd wordt vaker gewaarschuwd dat Rusland de NAVO wil testen. De Poolse premier Tusk zegt dat Rusland uit is op een escalatie met NAVO-landen. De nabestaanden van de kinderen die in juni omkwamen bij een ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen noemen de vrijlating van de bestuurder een klap in het gezicht. Vanmiddag hoorde de man van 20 dat hij onder strenge voorwaarden vrijkomt tot er een uitspraak is. De ouders van de omgekomen kinderen vinden die beslissing onverteerbaar. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Een arts die vorig jaar actief het leven beëindigde van een ernstig zieke peuter wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie neemt het advies over van een commissie die oordeelde dat de arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het was de eerste keer dat de nieuwe regeling werd toegepast om het leven te beëindigen van een kind dat ondraaglijk en uitzichtloos lijdt. De arts is opgelucht dat hij niet wordt vervolgd en denkt dat de uitspraak ook van steun kan zijn voor de ouders die de optie van levensbeëindiging eerder niet durfden te bespreken. Defensie kan doorgaan met de bouw van een militair radarstation in het Gelderse dorp Herwijnen. Omwonenden en de gemeente West-Betuwe waren tegen de bouw, omdat ze onder meer vrezen voor geluidsoverlast en gezondheidsrisico's door straling. Maar volgens de Raad van State heeft het kabinet voldoende onderbouwd waarom voor Herwijnen is gekozen en dat de radar geen risico's voor de volksgezondheid vormt. Het radarsysteem moet volgens Defensie het luchtruim verdedigen en drones kunnen detecteren. Het weer vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen droog, geregeld zon. In het noordwesten wordt het 17 graden. In het zuidoosten 20. Dit was het NOS Journaal.

L1 Nieuws, ik ben Arthur Hubers. Een appartementencomplex in Roermond is ontruimd vanwege een gaslek. 20 mensen worden voorlopig elders opgevangen. Rond 3:30 werd het lek aan de Ninderbroedersingel bij de hulpdiensten gemeld. Het zou gaan om een grote gastransportleiding. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio is het gaslek ontstaan bij werkzaamheden. De bewoners kunnen naar verwachting vanavond nog terug naar huis. Een man die zijn ex-vriendin om het leven bracht in Weert is vandaag in hoger beroep veroordeeld tot 11 jaar cel en TBS. Die straf is gelijk aan de eerdere veroordeling door de rechtbank. De man bracht in november 2021 zijn voormalige vriendin om het leven. Dat deed hij na een opzettelijke aanrijding in Weert. De man bekende zijn daad, maar trok die verklaring in hoger beroep weer in. Het gerechtshof in Den Bosch gelooft die latere verklaring niet. De lage waterstand van de Maas veroorzaakt in België zorgen over de drinkwatervoorziening. De productie van drinkwater voor Brussel wordt mogelijk zelfs teruggeschroefd. Die zorgen zijn er

0: In Limburg niet, terwijl wij ons drinkwater indirect ook voor een groot deel uit de Maas halen. Het Maaswater dat hier wordt gebruikt gaat namelijk eerst naar een grote waterbuffer in Beegde voordat het wordt verwerkt tot kraanwater. In dat waterbekken zit genoeg drinkwater voor 1 à 2 jaar, laat drinkwaterbedrijf WML weten. En Toverland gaat experimenteren met betalen per attractie in plaats van entreegeld. Bezoekers van het pretpark in Zevenum kunnen dan per rit een soort strippenkaart afstempelen. Het gaat om een proef die in november en december wordt gehouden. Mensen die mee willen doen, moeten zich wel van tevoren aanmelden. En het weer. Het is vandaag vrij zonnig met wolkenvelden, maar het blijft droog. Na de 22 graden van vanmiddag koelt het vanavond af tot een graad of 10. Morgen opnieuw droog, wisselend bewolkt en ongeveer 20 graden.
1: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
2: Vanmiddag waren er flinke opklaringen, afgewisseld door een paar wolkenvelden. Het is op de meeste plaatsen droog gebleven. De maximumtemperatuur is uitgekomen op zo'n 22 graden bij een zwakke wind uit een zuidelijke richting. Komende avond en nacht zijn de wolkenvelden, afgewisseld door een paar opklaringen. Het koelt geleidelijk aan af naar zo'n 10 graden als minimum. Donderdag overdag zijn er opklaringen, afgewisseld door wolkenvelden. Er kan een enkele bui vallen, maar meestal is het droog. Er staat een zwakke, af en toe matige wind uit een noordwestelijke richting. En de maximumtemperatuur die komt donderdag uit op zo'n 20 graden.
3: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de Gazastrook is geweld tegen vrouwen en meisjes de afgelopen maanden toegenomen. Het gaat om gedwongen huwelijken, maar ook om verkrachting en huiselijk geweld. Ook meisjes vanaf 12 jaar krijgen daarmee te maken. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Daarop stuurde het leger gevechtsvliegtuigen de lucht in. Onlangs waarschuwde premier Tusk nog dat Rusland uit is op een escalatie met NAVO-landen. Een arts die vorig jaar actief het leven beëindigde van een ernstig zieke peuter wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie neemt het advies over van een commissie die oordeelde dat de arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het weer, bijna overal droog, maar in het noorden kan vanavond een bui vallen. Morgen geregeld zon bij maximaal 20 graden.

0: via Omroep Horst aan de Maas online.
1: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Volgens de Poolse defensie vloog het toestel enkele honderden meters het noorden van het land in. Daarop stuurden Polen gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Correspondent Christian Pauwen.
3: Onlangs werd niet ver daar vandaan een drone gevonden op zee, een Russische drone. Ik zie nog geen grote politieke reacties, maar de Poolse krijgsmacht schrijft in een reactie dat het incident laat zien dat Rusland opnieuw de luchtafweer van Polen aan het testen is.
2: Premier Tusk zei laatst dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog en dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden, zei staatssecretaris Erkers in de Tweede Kamer.
4: De insteek van het kabinet is om eerst te gaan kijken naar of je die verantwoordelijkheid voor die daaropvolgende dagen na 3 dagen kan beleggen bij bijvoorbeeld supermarkten, distributiecentra. Dat gaan we de keten oppakken de komende maanden. En dat is wel de voorkeursroute die wij hebben op de opvolging van dit advies.
2: Erkers komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies van 3 dagen dan wel aangepast. Defensie heeft voldoende onderbouwd waarom er in Herwijnen een militair radarstation moet komen. Dat oordeelt de Raad van State. Omwonenden wilden de bouw tegenhouden omdat ze bang zijn voor geluidsoverlast en te veel straling. Defensie wil met het radarsysteem het luchtruim beter verdedigen. Het weer in het noorden buien, verder is het droog. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 10. Morgen volop ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder 1 dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
6: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
7: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
6: Driese Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.

0: programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8.

0: uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De organisatie van het Eurovisie Songfestival is blij dat Nederland volgend jaar weer meedoet. Een aantal omroepen zal gezamenlijk de Nederlandse inzending kiezen en de NOS verzorgt de uitzendingen. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van Avro Tros als organiserende omroep. Organisator EBU heeft toezeggingen gedaan om kritiek tegemoet te komen.
2: Er zijn lange gesprekken over geweest met heel veel omroepen en ook dit jaar voeren we een aantal wijzigingen door. Maar waar ik ook erg blij om was, is dat NPO terug de waarden van het Eurovisie Songfestival centraal heeft gezet. En we moeten toegeven dat dat misschien de afgelopen jaren een beetje ondergesneeuwd was door de geopolitieke druk waarin het Eurovisie Songfestival is beland.
1: Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden. Volgens staatssecretaris Erkens volgt het grote deel van de Nederlanders dat advies al niet op. En is het bijvoorbeeld voor mensen in een klein appartement lastig om een grote noodvoorraad aan te houden. Hij komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies dan wel aangepast. De politie in Madrid heeft een vrouw van 87 uit het huis gezet, waar ze al ruim 70 jaar woonde, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tijdens de uithuiszetting protesteerden een paar honderd betogers voor de deur van het huis. De politie gebruikte traangas tegen de demonstranten. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog en dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het weer in het noorden buien, verder is het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen volop ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.

0: Donateur van Expert.
1: Oh, hallo.
2: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
0: Zo, klaar is Kees.
1: Oh, dat was snel.
3: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er morgen groepen uit andere

0: delen van het land willen komen protesteren. Bij de raadsvergadering die dan in Neder-Betuwe gehouden wordt, gaat het niet over de asielopvang. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was de straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. Als het aan de Tweede Kamer ligt, hoeven publieke omroepen komende jaren geen leden meer te werven. Nu moeten ze dat nog geregeld doen om in het bestel te blijven, maar die eis vervalt in 2029. Daarom vindt de meerderheid van de Kamer dat de omroepen hun geld beter kunnen besteden dan aan het werven van leden. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van zijn kinderboeken over de kleuter Robin. Van zijn boek Het Zakmes werden een film en een tv-serie gemaakt. In 2012 kreeg hij de Theo Thijssenprijs voor zijn hele oeuvre. Collega kinderboekenschrijver Jacques Vriens over de stijl van Sjoerd Kuiper.
1: Wat hij zo knap doet, hij schrijft heel toegankelijk, maar wel met heel veel humor en met een prachtig poëtisch taalgebruik. En wat ook zo bijzonder is, de kinderen in zijn boeken zijn enorm fantasievol, hebben een geweldige verbeelding. Het is een soort lofzang op de verbeelding, zou je kunnen zeggen.
0: Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Het weer dan nog. In het noorden buien, maar verder is het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen dan is er volop ruimte voor de zon en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersalite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersalite Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Hoi Imke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
5: Ja Peter, een mooi 70er jaren huis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
4: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook sloop- en eventueel metselwerk.
6: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
3: Wat extra licht nodig? Bij ons vindt u een breed assortiment verlichting. Intersalite Horst. Alles voor in en om het huis.

0: Met gevarieerde muziek de avond door. Dit is At Nine.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen asielopvang uit de hand. Morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er morgen groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was de straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden op de Walcherse kust, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en

0: niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met gemeenten bezig om de olie op te ruimen. Een helikopter van het Russische leger heeft vanochtend zo'n 40 seconden door het Poolse luchtruim gevlogen. Polen reageerde door gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De afgelopen tijd wordt vaker gewaarschuwd dat Rusland de NAVO wil testen, zegt correspondent Christian Pauwen.
1: De zorg is dat Rusland steeds verder wil kijken waar het mee weg kan komen. Daar past deze laatste actie dus eigenlijk ook wel weer in. En bovendien wordt er dus ook steeds meer in Polen rekening mee gehouden dat het niet jaren, maar echt slechts maanden hoeft te duren totdat Rusland besluit om dus echt serieus de NAVO aan de oostflank te testen.
0: Het weer nog. Vannacht droog, opklaringen en 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts stapelwolken. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.

Vanmiddag waren er flinke opklaringen, afgewisseld door een paar wolkenvelden. Het is op de meeste plaatsen droog gebleven. De maximumtemperatuur is uitgekomen op zo'n 22 graden bij een zwakke wind uit een zuidelijke richting. Komende avond en nacht zijn de wolkenvelden, afgewisseld door een paar opklaringen. Het koelt geleidelijk aan af naar zo'n 10 graden als minimum. Donderdag overdag zijn er opklaringen, afgewisseld door wolkenvelden. Er kan een enkele bui vallen, maar meestal is het droog. Er staat een zwakke, af en toe matige wind uit een noordwestelijke richting. En de maximumtemperatuur die komt donderdag uit op zo'n 20 graden.

0: We zijn er elke dag. Omroep Horst aan de Maas.
1: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
2: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier aannemer.

0: bedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
1: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuren in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over een duurzame vrede, waar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïense president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was die straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen olie. Waar die vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog. Dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het weer bewolkt en vooral in de noordelijke helft van het land buien. Vannacht verder droog, opklaringen en 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts stapelwolken. En dan wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

de beste muziek.

wee hält ihn Henneke was. Van wie gehst dich houden? Este op Kruis, bleef ze voor je leven? Of wordt dat even lang? En Este gehst

je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster. En bestel de vlam.

0: weg te dromen. Hoi Imke, ik hoorde dat je je keuken gaat vernieuwen.
1: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
0: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze hebben een showroom van circa 50 keukens. Ze verzorgen de demontage van je oude keuken en regelen eventueel installatiewerk voor een nieuwe. Ook voor wandtegels of een nieuwe keukenvloer kun je terecht. Alles wordt voor je geregeld.
2: Kortom, keuken renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
3: Service monteur van Expert.
4: Oh, hallo.
5: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
3: Zo, klaar is Kees.
4: Oh, dat was snel.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuren in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïnse president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de Walcherense kust, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beverland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Azerbeidzjan heeft een Fransman vrijgelaten die tot 10 jaar cel was veroordeeld voor spionage. Martin Rayan heeft gratie gekregen. Het nieuws komt een dag nadat de Europese Unie 2 Russische oligarchen van de sanctielijst heeft gehaald. Frankrijk had daarop aangedrongen, onder meer om de vrijlating van Fransen in Azerbeidzjan mogelijk te maken. De Franse regering noemt Ryan's vrijlating een humanitair gebaar dat de weg zou vrijmaken voor betere betrekkingen tussen beide landen. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren, maar de Wielerbond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen. Als compromis krijgen de Nederlandse steden dus de WK wielrennen van 2034. Wanneer de wedstrijden precies gereden worden en hoe het parcours eruit ziet, is nog niet bekend. Het weer, hier en daar een enkele bui, maar later vannacht overal droog bij een graad of 10. Komende dag maximaal 20 graden.
7: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464

0: 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
1: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
2: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
1: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
2: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
1: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
2: Duur?
1: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
3: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie je ook bovee.nl of Facebook.

0: dit.
1: Omroep Horst aan de Maas is ook op Facebook actief. Volg ons op Facebook en blijf zo als eerste op de hoogte van het laatste nieuws uit Noord-Limburg.

0: Easy. Take it easy. Muziek om lekker bij weg te dromen.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn is kort stilgelegd vanwege een drone. Duitse media melden dat het luchtruim rond 8 uur 's avonds werd gesloten. Daarom mochten bij de luchthaven Brandenburg geen vliegtuigen landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur is het vliegverkeer hervat. De opkomst bij de verkiezingen in Marokko was een van de laagste in ruim 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet gaan stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. En ook is er onvrede over onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. Marokkanen konden de afgelopen dag stemmen voor een nieuw parlement. De eerste uitslagen worden later vannacht verwacht. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffers zijn geweest van terrorisme. Tijdens zijn VN-toespraak liet hij foto's zien van de gedode geestelijk leider Ali Khamenei en schoolkinderen die omkwamen door Amerikaanse bombardementen. Daarop verliet de Amerikaanse delegatie de zaal. Dinsdag zei president Trump dat hij Iran mogelijk zal vernietigen als er niet snel een akkoord komt over het beëindigen van de oorlog. Pezeshkian zegt open te staan voor gesprekken, maar niet onder dreiging van geweld. De voetbalsters van PSV, Ajax en Feyenoord hebben gewonnen in de Europa Cup, het tweede Europese clubtoernooi bij de vrouwen. Ajax versloeg in de laatste voorronde WFC Aktobe uit Kazachstan. Het werd 8-0. PSV won met 1-0 van een Deense club en Feyenoord won van een club uit Noorwegen. Het werd in Rotterdam 4-1. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar. De winnaars van die twee wedstrijden...

0: wedstrijden gaan door naar het hoofdtoernooi van de Europa Cup. Het weer, hier en daar een enkele bui, maar later vannacht droog bij een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessehorst.nl. Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessehorst.nl.

doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: Nachtdienst. Muziek die je wakker houdt. Nacht na nacht.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een website van de Australische overheid is gehackt door OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Premier Albanese zegt dat een systeem voor kunstmatige intelligentie van het bedrijf zonder toestemming is binnengedrongen. Het incident deed zich in juni voor, maar de Australische regering zou pas 2 weken geleden op de hoogte zijn gebracht. Het is niet de eerste keer dat AI-modellen sites of systemen hacken. Deze zomer kwamen systemen van OpenAI onbedoeld binnen bij een extern softwarebedrijf. OpenAI zegt nu in een reactie dat ook de hack bij de Australische overheid onbedoeld was. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn is kort stilgelegd vanwege een drone. Duitse media melden dat het luchtruim rond 8 uur 's avonds werd gesloten. En daarop mochten bij de luchthaven Brandenburg geen vliegtuigen landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur is het vliegverkeer bij Berlijn weer hervat. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffer zijn geweest van terrorisme. Tijdens zijn VN-toespraak liet hij foto's zien van de gedode geestelijk leider Ali Khamenei en schoolkinderen die omkwamen door Amerikaanse bombardementen. Daarop verliet de Amerikaanse delegatie de zaal. Azerbeidzjan heeft een Fransman vrijgelaten die tot 10 jaar cel was veroordeeld voor spionage. Martin Drian heeft gratie gekregen.